0: Een rijke man wil graag gaan eten met een groepje mensen, maar hij heeft veel te veel voor die paar mensen. Piraten stormen binnen.
1: Dit is de neus. Now it's not.
2: It's Peter Timmerman!
3: Voordat...

0: world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: En zo hoorden wij Plunder met de grote pier Lennart. In de vocale gelederen geef je eten en geef je brood. En je drank en alles wat er maar bij hoort. Want we hebben het nodig. En je hebt toch te veel. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Hey, welkom bij Folky Week. We gaan folk en rock samenvoegen in één radioprogramma. Ik doe wat pop bij hier en daar. En dan hoop ik dat toch een beetje een leuk programma hoort die anders is dan anders. Want de eenheidsworst is giga groot, links en rechts. En overal. En daar probeer je het een klein beetje anders te doen. En dan hoor je misschien leuke dingen. Die gewoon bijzonder zijn. Zoals bijvoorbeeld deze van Plunder. Geef je eten. Hoor je niet op de radio, normaal gesproken. Maar wel hier in Folky Wave. Nog eentje die je niet veel hoort op de radio. Allemaal misschien op een van de Nederlandstalige radiostations. Is hier Melissa Smilda en 1000 kussen.

Melissa Smilde hoorden wij in de Duizend Kussens. Heeft het er maar druk mee, deze dame. Muziek van, we gaan terug over naar Friesland. Plunder komt uit Friesland, maar het Gutte Piep

Het Grutte Pier project was een filmproductie over het leven van Grutte Pier. Uiteraard Grutte Pier, de man met het zwaard van 2 meter lang, die behoorlijk wat mensen daarmee heeft kopje klein heeft gemaakt in hun strijd om Friesland te behouden voor de Friezen. En weg met die rare fratsen van een geloof dat daar op een gegeven moment gebracht moest worden. Carla de Bruyne was degene die je hoorde zingen en hoorde vliegen in een loft. En we kennen natuurlijk het nummer als Walking in the Air. Muziek van The Lonesome Malones in 2026. Een soort van terugblik op Fable & Fantasy Festival in Groningen in eind juni. Dit is Wildfire, The Lonesome Malones.

De transitie heeft ongeveer een half jaar geduurd. Eind 2025 konden de Sunfire aan dat ze ermee gingen stoppen. Redelijk plots eigenlijk. Het laatste concert werd gehouden, meen ik, in mei of in juni in 2026. Terwijl in 2025 ook al de eerste nummers van The Lonesome Malones werden aangebracht. Waaronder deze Wildfire. En wat is nou de overeenkomst tussen die twee bands? Wel, allebei doen ze iets in de country. Bij Sunfire was iets van swamp country. Een beetje de donkere kant van de country. En bij The Lonesome Malones is het allemaal wat vrolijker met de bluegrass. Maar de zanger en banjoman is dezelfde meneer. Dat is namelijk Satya Kassono. Maar luister naar Sunfire uit 2018. Dit is My Horse Doesn't Love Me Anymore.

Ja, het zou me niks verbazen of dit nummer van Sunfire toch eens een keertje bij de Lonesome Malones in een Lonesome Malone versie zal gaan komen. Worden My Horse Doesn't Love Me Anymore. En het moraal van het verhaal is natuurlijk dat je nooit dronken op je paard moet gaan stappen. En ook niet in de auto of zo. Dan moet je gewoon je laten rijden. En niet door het paard, want die moet op een gegeven moment het allemaal weer opruimen als er gekotst wordt of zo. Enfin, we gaan luisteren naar muziek van Michael Murphy uit 1975. Een van de mooiste, wonderschone nummers die we hebben gekregen in de jaren 70. Deze Wildfire van Michael Murphy uit 1975.

Schitterende plaat van Michael Murphy, Wildfire, hoorden wij 1975. En we hoorden hem in de lange Night Thunder Blue Sky versie. Muziek van Orsaya, het Pemerentisch Bolero Romantica.

Prachtig nummer van Orsaya uit 2026, Bolero Romantica. Het is tijd voor de goede keus van Carolien. En we beginnen met de Spencer Davis Group en Time Seller.

In prachtig mooi uitgebalanceerd stereo. Dankzij Didi's Stereo Lounge die het heel mooi in elkaar gezet heeft zo. De Spencer Davis Group en The Time Seller. De volgende plaat van de goede keuze van Caroline is eentje van Vangelis. Prachtige mooie Pulstar gaan we beluisteren uit 1976.

0: 10, 3, and 40 seconds. At the first stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely.
1: Vangelis van de CD Spiral. 1976, prachtige mooie plaat is dat. Poolstar hoorde daarvan. We gaan luisteren naar muziek van Gwendolyn Snowdon, samen met Katinka. Zij waren ook aanwezig op het Fable & Fantasy Festival in 2026 in Emmen. We gaan luisteren naar Unter der Linden, oftewel onder de linden.

Gwendolyn Snowdon hoorden wij in het hele fraaie Under Linden. Samen met Katinka op de harp en ook vocalen. Muziek van de Noor van Gwendolyn. Solo is dit. Uit 2018 deze plaat. De Northstar Grassman en The Ravens.

Prachtig mooie versie van deze North Star Grassman en The Ravens door Gwendolyn Snowdon, de originele sloop van Fairport Convention van Sandy Denny. Muziek van Nicoletta, Franse zangeres uit 1979, dit Mammy Blue.

Nicoletta en Mammy Blue, een bekend nummer in een Frans jasje 1979. Uit 2021 op deze plaat van Michel Guardiola tot aan de uurwissel is hier Beach Walker.

0: Ze traden op het Shanty Festival in het Zuiderzeemuseum een paar jaren. Inmiddels is de groep wat groter geworden en zijn ze ook wat duurder geworden. Er spelen heel veel mensen in, bijna een orkest tegenwoordig. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman. Ik blijf je oud en nieuw afwisselen van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. Maar folk en rock doen altijd de grote lijnen in het programma. En het doet af en toe een klein beetje pop ook erbij. We luisteren de muziek van Def P en de Beatbusters uit 2001. Een hele grappige tekst. Luister me heel goed naar deze rondspoken.
1: Ja,

0: luisterd hebben geluisterd.
1: Geweldige plaat. Rondspoken van Def P en de Beatbusters. Het 2001 van de CD Aangenaam. Muziek van Melissa Smilda. Een beetje zonnige muziek. Mag ook een klein beetje bij natuurlijk. En Als de zon weer schijnt.

Lekker vrolijk zonnig plaatje van Melissa Smilde als de zon weer schijnt in 2026. We gaan luisteren naar muziek van het Grote Pierproject. En we gaan dit keer luisteren naar Elske de Wal. En er was ook een meneer bij. En moet ik even goed nadenken wie dit ook was. Milan. Milan van Weeld was dat. Weelden. En we gaan luisteren naar Dobiest Mijn Land. Je bent mijn land.

Rutte Pie-project met Elske de Wal en Milan van Wilden. Milan was de heer die Rutte Pier uitbeeldde in de film. Rutte Pier, Du bist mein Land. Mooi nummer. Een plaat van Patty Gurdy. Het is een grappig verhaal eigenlijk. Op het Fable & Fantasy Festival in 2026 sprak ik een meneer, een fan van Patty Gurdy. Het was te zien aan het t-shirt wat hij droeg. En ik zei, ja, ga vast en zeker ga je naar een concert van Patty Gurdy doen binnenkort. Want dat is binnenkort in 2026 in Lisse, op de Keukenhof, daarbij Kastelvest. Ja, daar ging hij inderdaad heen. En hij was ook iemand die in de filmpjes zit van Patty Gurdy. Zoals onder andere bij deze Ein Stücklein Erd. Daar is hij een van de figuranten in het filmpje wat ervoor gemaakt in de clip. En heel fraai is dat. Leuk. We gaan luisteren naar Ein Stücklein Erd.

Enfin, dus een maand later zie ik hem dan weer. Op Kastelvest waarschijnlijk dan. Pettigrew, die hoorden wij in Ein Stücklein Erd. In 2025 nam ze dit op. Want ze deed de Taverne. Allemaal van deze mooie liedjes staan daarop. We gaan luisteren naar muziek van de Lonesome Malones. Satya is daar de zanger van. En we gaan luisteren naar The Harbor of Love.

Sunfire en The Soyuz Dance uit 2023. En mocht je afvragen, hoe komen ze nou die titel? Dat is niet zo ingewikkeld. De violiste is Sophie Zaaier. En zij is een dame die een belangrijke rol speelde op deze Soyuz Dance van Sunfire. Het beroep is opgeheven in 2026. En de zanger en leider van de groep Sunfire is een andere band begonnen, genaamd de Lonesome Malones. Muziek van Yolanda Angel. We gaan luisteren naar The Chasing Rocks and Stars.

Yolanda Angel worden wij in Chasing Rocks and Stars. Nu muziek van de Dropkick Kitties en zij zingen I'm shipping up to Catton.

The Dropkick Kitties en Shipping Up to Catton to Find My Tail. Ja, die tail die is hij kwijtgeraakt. Dat is zielig natuurlijk. We gaan luisteren naar de goede keuzes van Caroline. In stereo gaan we luisteren naar de After Tea en uit 1967, Not Just a Flower in Your Hair.

The Days of Pearly Spencer ging terug naar het jaar 1967. Muziek van de Bart McHollander, zoals je hem kunt live aantreffen op de Wildlands in Emmen, in het Rensenpark, tijdens Fable & Fantasy. Hier is hij met Steal Away.

Live op Fable and Fantasy 2022 worden Muck Hollander en Steal Away. Daar in de buurt van de Wildlands in Emmen. Dat is op het oude dierenpark van Emmen. Dat is nu tegenwoordig een stadspark geworden. En het heet dan het Rensenpark. Muck Hollander hebben we dus zojuist gehoord. Muziek van Greg Kinn, want de ambulance is in het begin van het nummer. Die inspireerde mij tot deze plaat. For You!

Greg Ginn was dat in 1977 en For You. Een bescheiden tip noting. Gewoon hier die top 40 ermee gehaald heeft, vreemd genoeg. Muziek uit Polen. En zij brengen een nummer, een cover van de Oekraïnse groep Goa. En we gaan luisteren naar Villa.

Guzo Bianchi uit Polen en Wila hoorden wij, nummer van Goa. Dan in 2026 treedt op het Kassersfestival in Lisse de groep Sniwa. En dat doen ze voor een uitverkocht festival. Er zijn 50.000 mensen aanwezig op de Keukenhof dan in Lisse. 4 dagen lang is het groot feest daar met folk en fantasy. En we gaan luisteren naar deze plaat die een Belgische oorsprong feitelijk heeft. Hij is van de groep Lies uit België. Maar heel Polen danst hierop. Tijdens heel veel feestjes is er dan muziek van Het Smitje. Sniwa.

En op het festival Castlefest wordt heel veel gebalfoot. Dat zijn ouderwetse dansen van lang, lang geleden. En daar in Polen dansen ze daar ook gewoon op. Zelfde dans. Worden Sniwa. Tot aan de uurwissel gaan we luisteren naar Michel Guardiola en Lila Vakra Anna.

nooit meer van horen, want ik heb nog een paar prachtige mooie nummers van ze liggen. Ja, er zijn heel veel eigenlijk. Goed, dit is wel een grote hit voor dat Zwarte Schaap. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en we gaan wat romantiek en muziek beleven bij Melissa Smeel. Daarin die allereerste kus.

Melissa Smilda in 2021 met die allereerste kus. En wie de video daarvan bekijkt, ziet een prachtig mooie beelden van de haven van Harlingen en de boulevard die langs die haven loopt. Prachtig mooi gedaan. We blijven overigens in Friesland, wederom met het Guttepier-project. Met Carla de Bruyne, dit is Scream om mij.

Schitterende plaat van het Rutte Pier-project Film en Muziek. De film Rutte Pier, ik weet niet of je het gezien hebt, maar in ieder geval behandelt het leven en de strijd van Rutte Pier om het zelfstandigheid van Friesland. We hoorden Carla de Bruyne die de vocalen in, voor haar rekening nam in deze Scream on My, oftewel Sleeping Sun, zoals we dat kennen van Nightwish. Muziek van The Lonesome Malones met Satya Kassonodin bij Little Georgia Rose.

De Lonesome Malones en My Little Georgia Rose uit 2025. En heel erg actief in 2026 deze Lonesome Malones. Muziek van Sunfire, toen nog actief in 2018 met onder andere, ja het is een beetje triestig, de Gallow Waltz.

voor de Sunfire en de Gala Waltz en juist Scarecrow Jack en Crows in the Field. En die kraaien zitten niet in het veld als er een henging is, want gaan snel naar de stad toe, omdat ze daar weer wat vlees kunnen plukken hier en daar. Nog meer Scarecrow Jack, maar dan uit 2024. Dit is The Outlaws of the Sea. Met vocalen van Talog Jameson van de Dolmen.

Scarecrow Jack met Talor Jameson van de Dolmen en The Outlaws of the Sea. Wat eerder al My Little Georgia Rose. Nu gaan we luisteren naar een dame genaamd Sweet Lola Rose. Het zijn de Ragtime Rumors.

Ragtime Rumors in 2019, Sweet Lola Rose. Dat opgenomen in de Dear World studio. En daar is Fieke van der Heuk, een technische engineer. En die weet exact, maar ook helemaal exact, hoe een akoestisch instrument moet worden vastgelegd. En daarom klonk het ook zo onwijs fantastisch, deze Sweet Lola Rose. Het is tijd voor de goede keus van Carolien. Het is de Ivy League uit 1964.

Eentje maar deze keer. De Ivy League hoorden wij in Funny How Love Can Be uit 1964. In prachtig mooi stereo dankzij Adi's 60s Stereo Lounge. Die maakte een fantastisch mooi stereo van wat eigenlijk mono was. We gaan een plaat draaien van de groep Het Varend Volk. Het is een verzameling groepen bij elkaar. Totaal geloof ik 4, waar wisselende leden zich daarin in mengen. Meestal zijn er iets van 3 groepen vertegenwoordigd hierin. Varend Volk en This Night We Spent Ashore.

Varend Volk en This Night We Spent Ashore. Muziek van de Trouble Notes, Fable & Fantasy 2026. Alhoewel, dit nummer hebben ze daar niet gedaan, maar het is wel een lekkere plaat. Never Dream Alone. En dat doen we samen met Carola Seriga.

De Trouble Notes met Carola Seriga en Never Dream Alone. Een nummer wat eigenlijk instrumentaal is, maar de tekst Never Dream Alone slaat op de slogan van een groot festival in Nederland. Folk Fantasy Festival Elvia, wat gehouden wordt twee keer in een jaar. Op verschillende plaatsen in Nederland. Muziek van Plunder. Ik ben steeds begonnen met een nummer van Plunder. Maar deze is waanzinnig mooi. Mooie tekst, mystieke tekst ook. En de hoofdrolspeelster in dit verhaal is Femke. Die het liedje schreef, bovendien zingt. En nou eens een keertje de fluit bespeelt in dit nummer. Hier is Zware Golven.

0: Een regelrecht plunderjuweeltje. Prachtig mooi zeg. Deze zware golven met Femke op vocalen en fluit. Nou, tot zover deze Folky Wave. Ik heb nog een paar dingen voor je te gaan. Ik ga ze even opnoemen. We gaan luisteren meteen naar Gwendolyn Snowdon. En het hele toepasselijke The Parting Glass. En als ik er mijn tijd over heb, dan gaan we luisteren naar Katinka met de Games of Thrones tune. Maar dan op harp. En misschien de meneer Gabriella. Tot kijk, dag.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.